Mevrouwtje had een hoed gekocht, een mantel en drie kleren. Ze had zich schoentjes uitgezocht om alles te sorteren. Ik heb een scheef gezicht gezet en ging reeds bankroet vrezen. Maar sussend zegde zij koket, het zal zo duur niet wezen. Als dat maar waar is, als dat maar waar is. Ze zeggen dit en dat van alles wat. Maar als dat maar waar is, als dat maar waar is. Denkt er het uwe van, maar ik vind dat het raar is. Ik ontmoette onlangs in de stad mijn trouwe vriend van Hezen. Maar het leek wel of hij zorgen had, zo triestig was zijn wezen. Zeg Kobus, zei hij, ik zit in nood, leen mij eens 100 gulden. En morgen op mijn erewoord betaal ik je mijn schulden. Als dat maar waar is, als dat maar waar is. Ze zeggen dit en dat van alles wat. Maar als dat maar waar is, als dat maar waar is. Denkt er het uwe van, maar ik vind dat het raar.

dicht bij elkander. Daar vrijden Pieter en Katrijn. Hij zei, ik wil geen ander. Ik blijf je trouw, mijn liefste schat. Mijn hemelzoet Katrijntje. De vogeltjes die hoorden dat en zongen dit refreintje. Als dat maar waar.

0: Als dat maar waar is, denkt er het uwe van, maar ik vind dat het raar is.
1: And it was a song composed by Jos Stevens. We heard Kobus Klits. And Als dat maar waar is, Let's Hope It's True, released in 1950. Nana Gualdi and Owen Williams, Melody d'Amour, released in 1950.

0: And there was the American big band vocalist Frank Bessinger in the orchestra, directed by Roger Wolf Kahn. And the song written by Black, Kahn and Moret. An old guitar and an old refrain, released in 1927. Vanwood and this quartet and the song Oh La La, released in 1957.
1: Het wordt zo stil aan tijd dat ik ga trouwen. Nu zoek ik zoiets liefs om van te houden. Ze moet niet elegant en elegant zijn,